0: Ehrenlord, dat Lubas jong, hij nog wat wilt, je tiet is zo voorbij. Ik knik de ogen wel dicht vannacht, ik laat je zet die vrij.
1: Oh, door dat Lubas wel worden nog.
2: Nou.
1: Dat mijn klein is, maar ja, ze er toch nog.
0: De pitbull kreeg de molkerven, de achterdeur kwam lus. En elk zei zo, Lubas jong, nou moest maar zien was dus. Doe hoefst hij niet te hosten, doe kreeg de hele nacht. Een baby siepjes in de buurt, te zorgen voor het nageslacht.
1: Haha, Lubas de Van Deur, ik wist wel niet waarom.
2: Maar wel waarvoor.
1: En ik wist ook fort waarof op Amus.
2: Daar heb je honderd neuzen voor, hè?
1: Want toen woonde net in Wieder
0: in verboden boerderij. Twee vrijgezelle dametjes, heel vrolijk en heel blij. Het leven was hier enig op het Drentse platteland. Alleen die buurman met zijn pitbull was een dissonant.
3: Wat een vreselijk nare vent.
2: Ze is een volgelijk persoon gewoon, hoor.
3: Het staat in zo'n schril contrast met alles wat wij Drents,
2: nou,
3: als Drents ervaren ook, hè, zus?
2: Oh!
3: Bam, bam, bam!
2: Oh.
3: Zijn taalgebruik alleen.
2: Mogelijk gewoon. Hij slaat gewoon kreten uit,
3: ik
2: hoor.
3: Ik kan hem niet verstaan.
2: Nee.
3: En hoe die met zijn beesten omgaat.
2: Oh.
3: Nou, dat zijn we heel anders gewend, hoor.
2: Wel, hoor.
0: De dames hadden twee poedeltjes. Die hadden zij ook al jaren. En Hendrik haar is zegt, dingen, dat dat geen onwaren. Toen hadden zij roepen van lompert. En meer van zulke soort woorden. En Lubas wol maar al te geen. Die poedeltjes verloren.
1: Ja, dat was een beetje Hendrik zijn schuld, hoor.
2: Ja.
1: Want kijk, als Hendrik zag dat de dames morgens de poedels zouden luiden.
2: Dus uitgerekend op dat moment Hendrik Lubas in moet laten.
1: En dan deed hem op bedeeld, ken hem en dan moet ik hem hellig.
2: His, his, rrr, rrr,
1: vast.
2: Weet je wat? En als de dames voor Hendrik zijn banen deur waren met de poedeldies.
1: Dan schupte Hendrik de deur los en doorstuf Lubas en met Hendrik erachteraan. En dan riep Hendrik, dames, lopen, lopen, maar ik geloof niet dat ik hem houden kan. Gooi zeg, Hendrik, dan moet je zien lopen, zeggen. Ah, geweldig, wat mooi.
2: Ah, en door had het nou net schik aan, hè?
1: Ja. Afijn, hoe ken je allemaal in Hendrik Kops?
2: En ik ken Lubas.
1: En ik ken de dames.
2: En ik ken de poedels.
1: Kortom, ik ken alle hoofdrolspeelers voor de onkomende vijf coupletten.
0: Door Lubenau, oes Lubas, de hond van Hendrik Kops. In I-streep op de poedels aan, want ieder van was loops.

0: Het stak hem niet zo nauw, hè?
1: Wat zeg je?
0: Het stak hem niet zo nauw.
1: Nee, maar zoiets kwam het ook niet.
0: Nee. Want de hond die zat in kennel met 2 meter gazervuur. En Loebas dacht, doorvruut ik mee toch zo in minder deur. Maar halfweg kwam hij met de moelker vast te zitten in draad. Doorstunnen met de kop in het hok en met de kont op straat.
1: Ja, en zo vast als een hoes.
0: Hier als hekwerk, daar was geen rappen tegen.
1: En hoe had er of Loebas erop?
0: Hoe vast er af kwam. Wat gunt er hier door achter toes en op dat late uur? En bij de poedeltjes, die vuur

0: Grote tijd. Die stumper kun ze ook niet verdedigen.
1: Ja, er was geen stad meer op de verlangste hangen. En die poedels die hebben hele fine scharpe tandies.
0: Ja, en pitbulls heb je gebeurd ook wel in nul, dat maar met het hier als hek waar ik vast zit.
1: Dat doe je er weinig met.
0: Niks te love. Nou, en toen heb ze Hendrik belt.
1: Ja.
0: Die was net in de eerste slaap.
1: Genoeg hoe de stemming bij Hendrik was.

0: baas naar de dierenarts toe bracht. Die heeft hem dadelijk onderzocht en hem dat kunnen wel reden. Toen als de VHC, ik hoef hem niet meer te castreren.
1: Het was er niet meer nodig.
0: Had de poedels al in mijn afwart.
1: Bijknippen en afhechten, zeggen.
0: Die was er aan bang voor.
1: Maar Hendrik Luther niet bij zin.
0: Heeft er werk van gemaakt, maar op het hoogste niveau.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Hiya, Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: Ja, hallo, met wie spreek ik?
1: Spreek ik met Wendy.
0: Oh jeetje, heeft u een ogenblikje? Even de fluitkerel van het gas zetten, hoor. Blijft u even aan de lijn?
1: Ja, dat is goed. Dan doe ik vast mijn broek uit. Zo, ik heb er zin in.
0: Ja, daar ben ik weer. Met wie spreek ik?
1: Ja, begin maar, hè.
0: Begin maar, waarmee?
1: Je bent toch Wendy?
0: Nee, ik ben de moeder van Wendy.
1: De moeder van Wendy
0: is even naar de oorarts. Kan ik de boodschap aannemen?
1: Ik heb geen boodschap, nee. Dit is toch het nummer van seksofoon Wendy, van de sekstelefoon van de advertentie dus?
0: Ja, maar Wendy is er dus niet. Die moest even naar de oorarts. Kan ik u niet helpen?
1: Oh, nou, dat is ook wat moois. Zit ik hier met mijn broek op mijn schoenen, is ze er niet?
0: Luister eens. Hoe heet u, meneer?
1: Herman.
0: Herman, achter is ook toevallig. Zo heette mijn man ook. Moet je eens luisteren, Herman. Ja, trek nou eerst die broek weer eens omhoog, voordat je kou vat.
1: Broek omhoog? Waarom?
0: Nou, omdat ik eigenlijk niet zo'n zin heb om te zitten praten met een man die in zijn onderbroek aan de andere kant van de lijn.
1: Oh nee, maar die trek ik altijd gelijk uit met mijn bovenbroek, hoor.
0: Nou, dan hang ik weer op, hoor.
1: Nee. Wat wou je dan zeggen?
0: Is de broek weer omhoog?
1: Ja, alle twee, ja.
0: Waarom moet het toch altijd zo plat, Herman? Jongens, daar vanaf blijven. Oma's even met de meneer aan de lijn. Waarom moet het toch altijd zo plat? Ik hoor Wendy wel eens bezig aan de telefoon en dan denk ik... Wat gaat er toch allemaal van roets, roets, roets? Wat is er toch ordinair? En wat zijn ze toch aromantisch, de mensen van tegenwoordig? Hoe oud ben je, Herman?
1: Ik 43.
0: Oh, jonkie, wat een heerlijke leeftijd.
1: Ja, wacht nou eens even. Kunnen we nou spijkers met koppen slaan? Want die meter tikt maar door. En ik wou nog wel een stukje spuiten voor mijn stuivers.
0: Luister, Herman. Ik zie een heerlijk Grieks eilandje.
1: Ja. Wacht even. Eerst even mijn broek uit. Ja.
0: En dat eiland heet Kokos.
1: Ja.
0: En daar is het altijd zo zalig weer.
1: Ja, dat iedereen de hele dag in zijn blote reet loopt. Ja.
0: Nee, dat mag niet, hè, op het terras. Want we zitten op een terrasje samen.
1: Oh ja, wat heb je dan aan?
0: Ik heb mijn mauve mantelpakje aan.
1: Een mantelpakje,
0: en we
1: ja.
0: We hebben heerlijk gegeten. Vis, zo uit de zee.
1: Oh nee, geen vis, daar hou ik niet van. Hebben ze ook schnitzel?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik weet het wel zeker. Jij hebt de lekkerste schnitzel gegeten van je hele leven, Herman.
1: Oh ja, lekker.
0: Met een heerlijk glaasje Griekse wijn erbij.
1: Oh nee, wijn, dat is niks voor mij. Doe mij maar bier.
0: Bier.
1: Ja, bier. Ober, heb je dat?
0: Een heerlijk glaasje schuimend bier voor mijn Herman.
1: Oh,
0: mijn
1: ja,
0: grote bruine lieve Herman.
1: Wacht even, dan doe ik mijn broek weer omhoog. Want dat is geen gezicht op zo'n terrasje.
0: Zo, en nu reken ik alles af. Want ik ben vreselijk verliefd op je.
1: Oh.
0: En we gaan samen met een aapjeskoetsier naar het hotel.
1: Ja, en daar doe ik meteen mijn broek weer uit, hè?
0: Nee, want we gaan eerst nog even zalig op het balkon staan uitwaaien, anders vat je me kou, hè? En met mijn hoofd op jouw schouder kijken we samen naar de miljoenen sterren aan het Griekse firmament. En we zien er twee vallen, Herman. Voor ieder van ons eentje, dus we mogen allebei een wens doen en allebei die wensen komen uit. En dan vallen we overmand door geluk en gonzend van de zon in slaap met nog een heel klein beetje zand van het strand tussen onze tenen. In elkaars armen en ik zo'n beetje met mijn hoofd zo op jouw borst. En morgen maken we een boottocht, wij alleen, met z'n tweetjes. En een oude blinde schipper zit aan het roer. En we varen naar een heel klein onbewoond eilandje met een hagelwit strand. En grote schelpen die ik aan mijn mond zet en waar ik jouw naam in roep. Herman, Herman. En hoor je zo'n zachte echo. Herman, Herman. En zo genieten we de hele week met grote Griekse teugen van de wonderbare schepping. En de juichende liefde van twee mensenkinderen die elkaar toevallig aan de telefoon kregen. Omdat de wegen ondoorgrondelijk zijn. Ben je er nog, Herman?
1: Ja, mevrouw.
0: Herman, zeg eens eerlijk. Afblijven, jongens. Oma heeft even meneer aan de lijn. Herman, zeg eens eerlijk. Vond je dit nou niet een veel rijkere ervaring dan zo'n verhaaltje van Wendy?
1: Ja, nou, ja... Ergens wel, het is weer eens wat anders. Mag ik u morgen weer bellen? Voor de boottocht dan? Hè?
0: Dat gaat niet, Herman.
1: Oh.
0: Dat kan niet. Morgen is Wendy er weer.
1: Wendy, nee, die moet ik niet meer, Wendy. Heb u zelf geen telefoon?
0: Ik heb geen telefoon, maar je mag wel eens langskomen. Balseminlaan 14 wonen.
1: Nou, graag. Ja, Balseminlaan 14, ja.
0: Kun je morgen weer nog om een uur of twee, Herman?
1: Ik wel, ja hoor.
0: Dan zal ik jou eens een paar hele mooie stukken uit de Bijbel voorlezen. Ken je de Bijbel, Herman?
1: Nou, alleen van op tafel, maar verder niet.
0: En dan krijg jij een lekker glaasje bier bij de Bijbel.
1: Ja.
0: Dan gaan we samen misschien nog wat bidden ook.
1: Oh, fijn.
0: Oma's met de meneer. mee bezig.
1: Oh, wat zou dat mooi zijn.
0: Dat gaan we doen. Herman, tot morgen. Ik moet nu naar de kinderen, want ze breken de belasting.
1: Natuurlijk, natuurlijk.
0: Slaap lekker.
1: Dag mevrouw. Wat een schat van een mens is dat. Nou, ik neem morgen een bosje bloemen mee. En ik ga nou een mooie tekening voor haar maken. Een tekening van een kabouter. Een kabouter met zijn broek uit en een hele grote pik met haar.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Maar ik het, waar ik het eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En dat bedoel ik niet qua IQ, hè, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En het zal allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken ze uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, is ook een jongen mee. Oh, kom op, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen, dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders zouden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ah. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Heb je al soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt, hé, ik ken jou. Jij bent toch Lebbes van Lebbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad. En met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan, einde van het gesprek. Dat was het dan. Blijf gewoon staan. Weet je, ik denk, nou, ik ga wel weg, dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo'n beetje... Maar hij komt zo. Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Echt? Ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed, heel veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolf Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me al omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jans heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie. Ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld. Vind ik, als we grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja. Terwijl jullie denken, ja, terecht. Ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg maar, als je helemaal op tv komt, dan word je bekend. En voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Wat een gesprek. Hij bleef staan, hè. Hij kijkt me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè. Even goed. Ben je als op een kinderboerderij geweest, zeg, hey, het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel echt goed plek. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden, niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat en, weet je, ze hebben een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had, op de stoep, had een aantal keren aan honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje, om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker amicaal met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote jutta, zak, 6 meter onder de grond. Dat laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat. Want het moet wel een verrassing zijn. Ik maak envelop open, ja? Envelop open van de postgiro. Er stond zo groot, je kan over fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch een prijs? Een trambolio. Oh, dat is 2 euro, ja? Wat denk je dat ik ga doen, ja? Dat ik, dat ik,
een pak vlag gaan kopen om het te vieren. Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier kopen om eens lekker te bezatten.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is
2: niet meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Ze gingen op schoolreisje. 37 kindertjes. 18 rijtjes van 2 hand in hand. En die ene erachteraan. Ook hand in hand. De onderwijzer telde ze de bus in. 9 rijtjes van 4. En die ene op een bankje apart. En de onderwijzer dacht, zonderling. En uit medelijden ging hij ernaast zitten. Na een kwartier hadden ze de 348 rollen rang doorheen gejaagd. En die een op het bankje apart zei tegen de onderwijzer, geloof dat ik denk dat ik hem heeft er misselijk voor heeft. Ik weet het wel zeker. En de onderwijzer ook, die die groene golf in zijn nek had gekregen. Rang mental was het geweest. Om het kwartier moest die een even overgeven. Tot hij niks meer had. In de file bij Kaatsheuvel heeft de meester die ene bij zijn enkels gevat. En het laatste beetje galzuur uit zijn lichaam gevrongen. Ze liepen het pretpark binnen. 18 rijtjes van 2 en die ene erachteraan. En die onderwijzer dacht, alweer die ene. Wat is het toch een zonderling, zweverig type. Maar die ene was wel de enige die in de verte de achtbaan op zag doemen. En hij dacht, als we daar maar niet mee hoeven. Niet weten dat dat het doel van de schoolreis bleek te zijn. Daar hadden ze 8 maanden lang, 1 keer in de 14 dagen, een gulden per week voor opzij gelegd. Anderhalf uur kregen de kinderen in de rij de tijd om aan het idee te wennen dat ze daarmee mee moesten. En net als wachtende volwassenen werden ze steeds overmoedig. Behalve die ene. Die zei tegen de meester, ik geloof dat ik denk dat ik liever niet mee ga, meester. Ik weet het wel zeker. En die meester zei, we kunnen geen uitzonderingen maken. Daar komen ongelukken van. Er pasten 9 kinderen in een wagentje. Dat waren 4 wagentjes met 9 kinderen. En in het 5e die ene met 8 mensen die hij nog nooit eerder had gezien. De meester bleef beneden, want er waren nog zo verschrikkelijk veel dingen te organiseren. Heel langzaam zette het treintje zich in beweging. Stijl omhoog, dat ging nog wel. Je had het gevoel dat je maag tegen je poeper drukte, maar och, dan moest het uiteindelijk toch ook allemaal naartoe. Maar plotseling sloegen ze stijl voorover en toen... Toen zat je maag tussen je oren en dat was zo'n raar gehoor. Ze sloegen 3 keer over de kop. Waar was je maag nou in vredesnaam gebleven? En binnen een minuut stonden ze op de plek waar ze nog geen anderhalve minuut geleden vertrokken waren. En 36 kinderen die zeiden dat ze dachten, dat ze geloofden, dat ze een beetje misselijk waren. De onderwijzer wist het wel zeker. En hij telde ze nog eens na, maar hij kwam niet veel verder dan 36. En hij vroeg aan die kinderen, waar is die ene? Ze zochten in de bomen, ze zochten in de speelvijver, ze zochten bij de gevonden voorwerpen, ze zochten uiteindelijk bij zichzelf. Ze kwamen niet veel verder dan 36. En zo gingen ze naar huis. Vlak voordat ze bij school aankwamen, zei de meester, onder de banken, jongens. Hij dacht, als er dan straks 36 tevoorschijn komen, valt het voor de meeste ouders nog mee. En de ouders van die ene vroegen aan de meester, maar meester, zullen wij ons kind ooit nog terugzien? En de meester zei,
Hoop doet zweven. En ze wilden hem aanvliegen, maar andere ouders zeiden zweven en laten zweven. En één keer per jaar gaan al die kindertjes, inmiddels oud-leerlingen, naar een pretpark in Oregon in de Verenigde Staten. En daar zingen ze ter ere van die ene. Lang zal die zweven.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

dames en heren, dan heet ik u thans weer hartelijk welkom in de bus. Mede namens de directie van Zigzag Busvervoer BV. Bijvoorbeeld. De bus is gebouwd in 1924, ik moet. De bus is gebouwd in 1924, ik moet u dan ook verzoeken tijdens het zingen niet te gaan zitten meestampen. Dus kunnen we dadelijk de bus gaan starten. Ik zie dat u allemaal uw goede humeur heeft meegebracht en daarom even iets over de trip die wij vandaag gaan maken. Wat u allemaal moet weten. Wat u allemaal moet weten. Moet weten is dat tijdens de rit handelingen met het schuifdak ten strengste zijn verboden. Op een van onze trips is het namelijk voorgekomen dat een groepje passagiers vrolijk zingen tralala tralala tral met het hoofd buiten het schuifdak stond toen we onder een iets te laag viaduct doorreden. Voorkomt dit allen zoveel mogelijk. En mochten zich onverhoopt blessures voordoen, in de verbandtrommel vindt u alles voor schaaf- en schotwonden, arm- en beenbreuken, alsmede het protheseboekje onder de prettige titel Op eigen houtje. De Lunner pakketten. De Lunner pakketten. Pakketten. Uw aangeboden kunnen uitsluitend genuttigd worden op een teken van de reisleider en dit om te voorkomen dat ze al zijn verslonden voordat we de straat uit zijn. En de Lunner pakketten vindt u onder uw zitting en voelt u allemaal maar even. Onder uw eigen zitting. U wordt echter verzocht met het brood niet uw naam in de stoelen te krassen. Dan slepen we ons voort naar Limburg, bekend om zijn vlaaien. We gaan daar even het weiland in, zodat u het kruidig aroma van dichtbij kunt ondergaan. U wordt echter verzocht in de vlaaien niet te graaien. Ook zullen we een bezoek brengen aan de Loerdersgrot in Valkenburg, verschijningen om 14 en 16 uur. Eén verzoek de gehandicapten niet in de grot achter te laten. Het lopend buffet. Het lopend buffet. Zullen we gebruiken in de automatiek patatje van Atje. Gelegen vlakbij de kroketterie kroketje van Nico. Daar zullen we dan gaan genieten sans couvert hetgeen uit de muur betekent. En dames en heren, laat u zich niet misleiden door het vergrootglas in de automatiekruitjes. Indien de tijd het toelaat, staat er verder nog op het programma een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo. Een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo. Disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Nou. Dringend verzoek in de dierentuin wel bij de groep te blijven. Dit speciaal om verwarring te voorkomen. Ik wens u veel plezier en tot kijk.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Oh. Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongens.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
4: Gezellig.
5: Ben je Bob? Zeg het hardop.

Audio Jungle.

0: En even voor de duidelijkheid, ik heb zelf persoonlijk absoluut geen negatieve associaties bij de LHBTQ-beweging. Absoluut niet. Hè? Dat wil ik even heel, heel duidelijk zeggen. Ik bedoel, de L, hè, daar heb ik sowieso niks op tegen. Nee, de L staat voor lesbiennes. Ja, ik val zelf ook op vrouwen. Ik ben in wezen supporter van dezelfde club. Hey, ik weet niet of de lesbische vrouwen in de zaal zitten. Ik beschouw jullie als mijn zusters. Van harte welkom. LH, het LHBTQAP+. De H staat voor homoseksuele mannen. Hey, jongens, ik beschouw jullie als mijn broeders. Ik word altijd woest als ik me realiseer dat ik in een land leef waar homoseksuele mannen nog steeds niet overal veilig hand in hand kunnen lopen met hun geliefde. Dat maakt mij razend. Vind ik zo gemeen en zo erg en oneerlijk. Weet je, als ik me dat voorstel, hoe... Hè, en tuurlijk heb ik me ook wel eens voorgesteld. Hè, stel dat ik zou moeten kiezen. Hè, ik mag niet meer met mijn vrouw hand in hand over straat lopen. Maar dan zijn er wel in parken hetero ontmoetingsplekken waar ik gepijpt kan worden door anonieme vrouwen. Yeah! Maar goed, LLH. B, hè, de B staat voor biseksueel. Heb ik ook niks op tegen. Beetje gul, zegt dat wel, maar niks op tegen. LHB, de T. Hè, de T staat voor transgender. Daar heb ik zelf ook vrij veel affiniteit mee. Ik ben zelf uit het jaar 1966. Ik heb nog mijn militaire dienstplicht moeten vervullen. In dienst hebben ze een man van mij gemaakt. Ik ben van origine een meisje. LHBTQ. De Q vind ik ook een schitterende groep mensen. De Q, dat zijn de queers. Dat zijn mensen die zien seksen en gender veel meer als iets fluïde. Die denken veel meer non-binair. Dat zijn mensen die geloven niet zo in de polariteiten man-vrouw. Hè. Dat zijn mensen die willen niet in een hokje gestopt worden. Daarom hebben wij die in het hokje Q hebben wij die gestopt. De P. Weet jij, mag ik vragen hoe jij heet?
1: Denise.
0: Heb jij in dat alfabet heb jij een bepaalde categorie waar jij je seksueel toe aangetrokken voelt? Doe maar rustig, het is avond van het programma. Je kan gewoon... Mannen, meervoud, zo. heel dapper dat je er gewoon eerlijk van komt. Ik heb dat soort filmpjes wel eens gezien. Die van die mega gangbang... all you can eat parties. Helemaal goed, ik heb daar geen oordeel over. Weet jij waar de... Heb jij nu een relatie wel? Oh, dat is jouw vriend of man? Man. Oh, hi, hallo. Hi. Heel tof ook, dat jij, hoe jij ermee omgaat. Vind ik heel... Bewonderenswaardig. Misschien kik je erop, dat kan ook. Maar dat wil ik eigenlijk vragen. Weet jij in het alfabet waar de P voor staat in het alfabet? Denise. De P. Nee? De P staat voor... dat is trouwens wel superleuk ook. Dit is jouw man.
2: Ja, ja.
0: Want P staat voor panseksueel. En als dit... Jij zit me niet voor gek te houden, toch? Als dit echt jouw man is, dan ben jij heel overduidelijk panseksueel. Panseksuelen, dat zijn mensen die... die vallen niet op uiterlijk. Het goede komt nog. Die valt op karakter. Dat is wel mooi, man. Ja. In Amsterdam heb je al... Ik weet niet hoe het in Rotterdam misschien ook wel... Maar in Amsterdam heb je al een speciale striptent voor panseksuelen. Daar kun je heen gaan. En dan moet je betalen. En dan staat er iemand op het podium... die tergend langzaam steeds meer van zijn karakter blootgeeft. LHBTQAP. Oh, de A ben ik vergeten. Wie weet waar de A voor staat? Aseksueel, heel goed. Aseksueel heb je ook. Aseksuelen, dat zijn mensen die zijn niet geïnteresseerd in seks. dan hou je een hoop tijd over. Ja? Hij verstaat. Ik heb wel eens het denken van, als ik toch alle tijd die ik tot nu toe in mijn leven heb gespendeerd aan seks, direct en indirect. Fantaseren, masturberen, de seks zelf, vrouwen versieren, indruk proberen te maken. Als ik al die tijd had gespendeerd aan cursussen volgen, studies volgen, boeken lezen, documenten doorbladeren. Ja, dan was ik nu ook minister-president van Nederland geweest.

Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

0: hadden we allemaal zelf wel weer moeten doen.
1: Goedenavond, dames en heren. De politie van Almelo vraagt uw aandacht voor het volgende. Op 3 december jongsleden werd in Almelo het lichaam aangetroffen van een onbekende man. De politie wil graag antwoord op de volgende vraag. Wie heeft deze man voor het laatst gezien? Hij moet een vrij eenzame man geweest zijn. Hij heeft 8 maanden doorgelegen voor hij werd gevonden. Hij lag in de winkelcentrum van Almelo. We hebben de eerste reactie binnen. Mevrouw, heeft u een idee? Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee. Fijn.
2: Hallo.
1: Ja?
2: Ik heb hem niet vermoord.
1: Ja, maar hij is ook niet vermoord.
2: Huh?
1: Nee, hij is niet vermoord.
2: Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?
1: Nee.
2: Ah, dat moet.
1: Nou, niet dat ik weet.
2: Nou, dan wens ik de volgende kandidaat meer succes.
1: Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een brandstichting. Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. De brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens graag wijzen op de 3 O's. Oh, oh, oh! Tot zover opsporing verzocht. Verder ben ik zelf nog op zoek naar een vrouw van zo rond de 40. Houd van de natuur, kinderen en strafblad, geen bezwaar. Een goeie

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: die ligt niet lekker.
1: Zo. Zo. Zo.
0: Nee, ook niet. Misschien heel anders. Misschien moet ik zo.
1: Zo.
0: Nee, nog anders. Misschien is het beter als ik zo.
1: Zo. Zo.
0: Nee. Nee, nee, Bert. Niet gaan liggen. Je mag niet slapen. Alles mag er gebeuren als je maar niet slaapt. Je moet wakker blijven. Denk maar gewoon aan hele gekke dingen. Oh mijn god, marsmannetjes. Waar? Als je maar niet slaapt. Oh my god, tijgerattack. Keur licht. Zo. Mijn god, zeg. Bandolero. Je verwacht het niet, hè? Je verwacht. Het is een verrassing. Ik ben niet goed, joh. Jongens, jongen. Weet u, Groningen? Ik moet namelijk niet slapen. Want telkens als ik slaap, dus in mijn dromen, dan ontmoet ik een prachtige prinses. En net als het gesprek een beetje op gang is, dan word ik wakker in Holland met zeikweer en stijf van de stress. En iedere ochtend word je wakker, dus iedere nacht is het afscheid. In mijn laatste droom zei ik tegen haar, weet je, als ik nou eens bij jou blijf. Ze zegt, dat kan niet, maar het kan wel andersom.
2: Ik denk, dat weet ik niet, hoor.
0: Ja, zegt ze, het kan wel andersom. Als jij 7 nachten niet slaapt, dan beloof ik, ik kom. Ik zeg, 7 nachten jou niet zien. Ja, zegt ze, dat is moeilijk, maar het is te doen. Is 1 kleine maar, als je de 7e avond toch slaapt, dan verander je in een pompoen. Nou, dat kan toch helemaal niet? Maar jij, je gokt er niet op, hè? Nee. Nee. Ja, er is ook niks aan de hand, het is de 7e avond. Geen paniek, ik ben nog steeds wakker. Ik heb het dus gewoon gered. Ze kan ieder moment komen, dan komt ze hier staan, zo. En zegt ze, Bert, is dit allemaal echt? En ze zegt, kijk eens om je heen, alles is er. En hier zit 65 kilo visser. Wishful thinking. Ik zou zeggen, meisje, nogmaals, beloofd is beloofd. Ik heb het gered. Meisje, laat maar komen. Meisje. Meisje. Meisje. Meisje. Oh nee, dat mag niet. Dat ging vanmiddag fout. Ja, nee, ja, nee. Let op, let op, let op, let op. Hup, yes. Nee, kom maar. Laat me even zien dan. Hey. Zwaai eventjes. Gewoon een zakdoekje, roosje. Mijn heisje. Oh shit. Oh. Oh, wat ba. Oh, godverdamme. Oh, Groningen, excuses. Ah. Oh. Gut. Oh. Ik vergeet iets. Oh, wat jammer. Gewoon enthousiasme, het is warm. En dan, oh, wat jammer. Echt, ik vergeet iets.
3: Wat vergeet je dan?
0: Nou, een nieuwsgierig clubje, hè? Of zal ik het niet vertellen?
3: Jawel, vertel!
0: Oké. Ik ga het vertellen. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik moet het wel vertellen. Maar er gaan zo met de hele gekke dingen gebeuren. En vooral, dit geldt ook een beetje voor rij 1 tot en met 8. Oh. Dus kijk maar even op je kaartje waar je zit. Dan leg ik het nog even uit.
3: Nou, begin dan.
0: Ja, goed. Dames en heren, ik heb

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag is het prachtig pinksterweer en de zon schijnt op komst tot ondergang en blijft droog. Er staat wederom niet meer dan een zwakke oosten tot noordoostenwind en het is op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een verfrissende zeewind opsteken, waardoor het enkele graden afkoelt. Ook op de Waddeneilanden en langs de noordkust is het met 18 tot 20 graden minder warm. En dan dinsdag is het opnieuw een zonovergoten meidag met nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Blijft dan ook een droog en er waait een zwakke tot hooguit matige wind. Eerst waait de wind uit het zuiden en later wat meer uit het westen en in de avond uit het noorden. De temperatuur stijgt in het midden, oosten en zuiden weer naar zomerswaarden van 25 tot 30 graden. En in de noorden en westen is het 22 tot 25 graden. Maar direct aan zee is het minder warm. De zeewatertemperatuur is nog maar 13 graden. Woensdag, dan schijnt de zon weer uitbundig en is het overal droog. De wind waait meest matig uit het noorden tot noordoosten en voert minder warme lucht aan. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden, naar 21 tot 21 graden in het midden en naar lokaal 23 graden in het zuiden van het land. Donderdag. Hoge drukgebieden blijven ook op donderdag invloed uitoefenen op het ons weer. Nou, want het is dan opnieuw zonnig en warm en droog. En de temperatuur kan in het uiterste zuidoosten nog weer 25 graden aantikken. Elders is het 19 tot 24 graden en de wind is over het algemeen zwak uit het noorden. En dan tenslotte vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. Vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer zijn. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weekend, het weerbeeld, houdt daarbij in eerste instantie stand. Maar in de loop van het weekend komen de langere drukgebieden weer dichterbij. En vooral vanaf zondag, volgende week dus, neemt waardoor de buienkans weer toe. Maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Tot zover het weer.

0: Maar luister, ik wou weg bij meneer Peter. Waarom? Meneer Peter was vegetariër. En persoonlijk vind ik vegetariërs de meest levensgevaarlijke mensen op deze aardkloot. Weet iemand toevallig wat het meest gevaarlijke zoogdier is voor de mens? Wat is het meest gevaarlijke zoogdier voor de mens? Weet iemand het?
1: Nijlpaard.
0: Het nijlpaard, dat is het nijlpaard. Maar het nijlpaard is dus ook vegetariër. Toen ben ik eens gaan kijken naar het gedrag van een nijlpaard en het gedrag van een Nederlandse vegetariër. Dat is bijna identiek. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in gevaar komt? Als er 30 krokodillen op een nijlpaard afkomen, doet hij zijn mond open. Daar schijnt een geur uit te komen. Wat zo smerig is, dat zelfs die krokodillen zeggen, oké, mij niet gezien. Ja? Als meneer Peter echt in gevaar kwam, was hij helemaal, kwam hij altijd op mij afgelopen en zei hij altijd, Jochem, is het niet afgelopen? Een geur. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in de zon staat? Dan gaat hij zweten. Kijk op Google, dat is echt waar. Daar komt een oranje zweet uit zijn poriën. Dat wrijft hij over zijn lichaam heen. En het fungeert bij het nijlpaard als een vorm van zonnebrand. Ben je ooit in een saunacentrum geweest? Dat je met 10 van die oude bessies in zo'n klein hokje zit. Iedereen begint te zweten. En na 10 minuten begint één zo'n vrouw al de zweet over haar eigen lichaam te flatsen. Dat zijn vegetariërs. Weet iemand hoe een nijlpaard poept? Alle zoogdieren gaat de poep naar beneden. En nijlpaard gaat er wel die poept. Met zijn staartje heen en weer. Zodat hij eigenlijk als een soort gierwagen al zijn mede-vegetariërs ondersproeit. Nou wil ik de vergelijking niet maken. Maar ben je ooit naar de wc geweest? Waar een vegetarische man toevallig net zijn bruine bak heeft buiten gezet. Dat is gewoon gifgrond. Dat is verontreinigd bluswater. Dat is niet te hakken. Stel dat we allemaal vegetariër zouden worden. Het zou toch ook debiel zijn? Dan ga je op safari in Afrika, zie je een leeuw achter een broccoli aanrennen. Slaat er nergens op. Zie je een roofvogel boven de moestuin cirkelen. Slaat er nergens op. Ga je naar Blijdorp, hoor je Rotterdammer.
2: Hey, gozer, moet je kijken, joh. Hey, een nou geurig.
0: Nee, man, paprika. Past die nou, kut.
2: Hey.
0: Moet ik kieken, als water kan komen. Je moet kieken, knoflook. Bij de zeilie. Ciao maat. Ik denk, ik wil weg bij meneer Peter. Maar wat moet ik doen om het bloed onder nagels van meneer Peter te krijgen? Zodat ik weer terug mag naar juf Danielle. En opeens wist ik precies wat ik moest doen. Maar voor ik het doe, cheers, mag ik even een klein beetje zout? Ik zie de hele tijd iemand zitten. Ik moet eventjes vragen. Sorry, vent. Jij met het rode shirt. Ik zie de hele tijd zitten. Hoe heet jij? Koen, hoe oud ben je?
3: 13.
0: 13, Koen. Zit je in de brugklas? Tweede klas. Zie je in de brugklas?
3: Ja.
4: Respect, grote respect.
0: Luister, Koen. Heb jij een leraar of lerares die op het punt staat om overspannen te worden? Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook? Of een vak wat je niet leuk vindt?
3: Aardeskunde.
0: Wie geeft aardeskunde bij jou?
3: Meneer?
0: Meneer Wals. Oh, je gaat hem ook noemen ook. Nou, Koen, luister. Luister, Koen. Joh, er kijken maar 1 miljoen mensen naar. Luister, Koen. Arme meneer Wals. Luister. Koen, je hoeft niets van deze hele show te onthouden. Echt helemaal niks. Echt, misschien maar beter ook. Behalve wat ik nu ga doen. Koen, wat ik nu ga doen, het is heel makkelijk. Leer het even uit je hoofd. Ja? Probeer het uit bij meneer Wals. Je wordt eruit gestuurd. Je wordt geschorst. Je mag de hele dag vissen. Ik zei het geniaal. Ja, dus... Koen, even opletten. Dus wat gebeurt er? Meneer Peter komt weer helemaal over zijn toren af. Ik denk, dit is mijn gouden truc om terug te gaan naar juf Danielle. Hij begon weer te schreeuwen. Hij komt op me aflopen. Hij zei, Jochem,

Then you like I'm up in.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde Slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
1: En een speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè?
0: Er zit van alles bij, maar
1: ook
0: geen speedboot.
1: Ook een etentje.
0: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
1: Dan wou ik graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik er meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo aan mijn shirt krijg. Dus dan denk ik mijn beugeltje. Kan je niet in mijn mond steken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen als de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want
0: nog...
1: ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Zeg, nog één vraagje alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje J. Van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: En heb ik namelijk een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Dus als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: Dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje, ja. Dan gaat-ie. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan, Jan.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raas.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
0: Kneet. Yes. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is het. En wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over een poli. politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag is het prachtig pinksterweer en de zon schijnt op komst tot ondergang en blijft droog. Er staat wederom niet meer dan een zwakke oosten tot noordoostenwind en het is op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een verfrissende zeewind opsteken waardoor het enkele graden afkoelt. Ook op de Waddeneilanden en langs de noordkust is het met 18 tot 20 graden minder warm. En dan dinsdag is het opnieuw een zonovergoten meidag met nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Blijft dan ook een droog en er waait een zwakke tot hooguit matige wind. Eerst waait de wind uit het zuiden en later wat meer uit het westen en in de avond uit het noorden. De temperatuur stijgt in het midden, oosten en zuiden weer naar zomerswaarden van 25 tot 30 graden. En in de noorden en westen is het 22 tot 25 graden. Maar direct aan zee is het minder warm. De zeewatertemperatuur is nog maar 13 graden. Woensdag, dan schijnt de zon weer uitbundig en is het overal droog. De wind waait meest matig uit het noorden tot noordoosten en voert minder warme lucht aan. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden, naar 21 tot 21 graden in het midden en naar lokaal 23 graden in het zuiden.

van het land. Donderdag. Hoge drukgebieden blijven ook op donderdag invloed uitoefenen op het ons weer. Nou, want het is dan opnieuw zonnig en warm en droog. En de temperatuur kan in het uiterste zuidoosten nog weer 25 graden aantikken. Elders is het 19 tot 24 graden en de wind is over het algemeen zwak uit het noorden. En dan tenslotte vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. Vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer zijn. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weekend, het weerbeeld, houdt daarbij in eerste instantie stand. Maar in de loop van het weekend komen de langere drukgebieden weer dichterbij. En vooral vanaf zondag, volgende week dus, neemt waardoor de buienkans weer toe. Maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Tot zover het weer.

0: gebouwd door jullie, hoor. Sorry, ik begin ook, ja... Ik bouw de spanning ook de film. Nou, oké, gaat u opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel... kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, jongen, jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Het is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Oh, ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nou, heel kort even dan, ja. Wacht, heel even jongens, heel even. Want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt... omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Soms... hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent, nou het zelf. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Cholera reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Dit is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap.
1: Nou ja. Nou ja.
0: Ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bungalow. Want in een bungalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen, jongen. Mama's moeten niet falen met een V. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, weet ze altijd alles.

0: Mix 24. Non-stop music. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Mijn vrouw en ik zijn vorige week op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja. Het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zo stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen. Tot me op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, daar is het. Ze zei, wat dat is, ja, wat ik hoe zeg, dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei, niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren, ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. En de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger en chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald.
1: Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald?
0: Ja, buurman.
1: Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant.
0: Ja, buurman.
1: Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser.
0: Wat?
1: Een glazenwasser.
0: Ja, een glazenwasser.
1: Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser. Nou, werkelijk waar, als we het van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was, daar waren we al veel eerder aan begonnen. Het is, oh, het is zo'n leuk kereltje. Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30.
0: Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering.
1: Ja, dat is het ook wel, maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser?
0: Nee.
1: Nee?
0: Oh, sorry.
1: Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wasser krijgen? Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazen wasser, en als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazen wasser, dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof het mij, buurvrouw, een glazen wasser van jezelf is heel anders dan een glazen wasser van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hard, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Ja. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast door liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier? Ja, dat is ook waar, hè? Het zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doorstraf. Ja, dat hebben ze daar. De doorstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeep te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. elektrische deken, dan laten ze je inslapen. Maar het meest... Allemachtig zeg. Je hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd, als we zo helemaal zijn. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ja, wat doe ik hier dan? Ja, u hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, dat is waar ook. Het voelt allemaal... Zo, dat hier... Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus ik kan moeilijk weer een hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen... maar geef niet, het droogt wel weer op. Dan ben ik met het verhaal rond. En dan heb je van mij ook gelast mee verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon... Ik tel tot 3 en iedereen is stil. En als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot 3 en dan geef, moet goed gelijk. Geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
2: Geef niet, het droogt wel weer op.
1: Prima. Nou, Dino, er was zo'n band in Aalwijk. Waar waren wij gebleven? De glazen was er aan wel hard. Hè? Oh, elektrische deken. Nou,
3: een goeiemiddag. Ultraviolence.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag is het prachtig pinksterweer en de zon schijnt op komst tot ondergang en blijft droog. Er staat wederom niet meer dan een zwakke oosten- tot noordoostenwind en het is op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een verfrissende zeewind opsteken, waardoor het enkele graden afkoelt. Ook op de Waddeneilanden en langs de noordkust is het met 18 tot 20 graden minder warm. En dan dinsdag is het opnieuw een zonovergoten meidag met nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Blijft dan ook een droog en er waait een zwakke tot hooguit matige wind. Eerst waait de wind uit het zuiden en later wat meer uit het westen en in de avond uit het noorden. De temperatuur stijgt in het midden, oosten en zuiden weer naar zomerse waarde van 25 tot 30 graden. En in de noorden en westen is het 22 tot 25 graden. Maar direct aan zee is het minder warm. De zeewatertemperatuur is nog maar 13 graden. Woensdag, dan schijnt de zon weer uitbundig en is het overal droog. De wind waait meest matig uit het noorden tot noordoosten en voert minder warme lucht aan. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden, naar 21 tot 21 graden in het midden en naar lokaal 23 graden in het zuiden van het land. Donderdag. Hoge drukgebieden blijven ook op donderdag invloed uitoefenen op het ons weer. Nou, want het is dan opnieuw zonnig en warm en droog. En de temperatuur kan in het uiterste zuidoosten nog weer 25 graden aantikken. Elders is het 19 tot 24 graden en de wind is over het algemeen zwak uit het noorden. En dan tenslotte vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. Vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer zijn. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weekend, het weerbeeld, houdt daarbij in eerste instantie stand. Maar in de loop van het weekend komen de lange drukgebieden weer dichterbij. En vooral vanaf zondag, volgende week dus, neemt waardoor de buienkans weer toe. Maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Tot zover het weer.

0: nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets. Kan niet vinden. Nou ja, dan komt er heel veel politie achter je rij. Politie, weet je wel. Moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk, want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmen. Ja. En dan ben je heel aardig tegen. Dan zeg je tegen de agent: agent, reken snel. Potverdorie. Nee, u heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Voor je bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, potverdikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je: vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pet op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin die zit naast je en die zegt: ga, sneuge elf.
1: Ja.
0: Dat komt er net bij. Dat is hartstikke mooi, ja. Dankjewel. Dat had ik net even nodig. Dankjewel. Ja, sneugeld. Daag, staagmixer. Vanmiddag, trouwens, het is allemaal nog inleiding, hè? Het is allemaal nog gratis, dit. Ik ga zo beginnen. Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn, om de hoek, en er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me, en die had één blikje. Ik had een hele kar vol, tv-jongen zijn, en ik ga trakteren, dacht ik. Gezellig. Maar die oude man, die hele oude man hoor. Echt, 107, 108 zeker. Ja. Dan kun je zien aan zijn rimpels en als je hem doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt: ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je. Natuurlijk, u heeft één blikje, ga u maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt: nee, lelijk oude mummie. Achteraan, weg. Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. Maar ook zo was ik ook. Ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker. Vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker, ja. Even, 2 uur en ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg: dag bakker. Ik mag bakker zeggen, ik ken hem. En dan is 2 uur een vraag aan die bakker: bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser, ik heb nog wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak: doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt: bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Mail. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel? Ja. Moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 6:10 die slagerij binnen. 6:10, doe ik deur open, staat die slager in daar. 6:10. En die zegt altijd: ach meneer Visser, hebben we zonde, we hebben de winkel net schoon. Loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. Twee tataar, zeikwijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij: mag niets meer zijn? Dan zeg ik: ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan ben je thuis ook een bal in de soep, Ella. Maar je was wel eerlijk, dat wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog één klein dingetje, ik had verkeering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto en we gaan rijden naar Zwitserland, Saas-Vee, prachtig skigebied. En ik daar naartoe en zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kade op de knieën: oh, Bert, verdorie. Bert. Die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben. Nou zeg je. Liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door. Dan kiegen we wat, dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt: wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut. Ben je eindelijk in dat Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet in zo'n gleuf. Nou, dan kom je dan kracht van macht 5 weer terug, weet je wel. gehuurde skis, loop je met die gehuurde skis weg.
1: Hoor je vriendin achter je. Goh, wat zijn die dingen zwaar? Moet je haar auto tillen? Ja.
0: En zijn met twee van die stokjes. En van die tackleboots aan, weet je wel? Nou. Ik doe mijn skis onder. Karfskietjes, klak, klak. En die ski weg. Hoor ik mijn vriendin? Hoor ik mijn vriendin achter me. Mijn vriendin achter me. Mijn vriendin.

0: Klootzak! Zwarte Piester lul!
1: Waar zeg je?
2: Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Maar die laat me glijden, ik spring wel opzij, hup die gletsjer in de weg. Ja, niks. Jongen, ik doe het ook niet, ik doe het ook niet, ik lul me mee. Ik heb net zo, ik heb een hele grote bek, maar net als jullie, ik lul op. Maar net, waarom was ik een rode? Ik was een rode, omdat kennissen van mij, daarna gaan we echt beginnen, hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou ben nou toch een rode, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan, goddank was één van de twee niet thuis, dat scheelt. En toen mocht ik het kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En nou ja. Dus ik had het kindje vast, ik had een heel mooi pak aan, anthracite kostuum, Max zo strak weer, zo strak. Gooi het kind over mijn schouder, hoor ik... Klop, tot in mijn bilnaad. Eén streep Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet. Weet je wat die moeder doet? Wat zo'n moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet die nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! De knabbert? Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Zo heb ik vroeger mijn vak moeten leren, dames en heren. Tegenwoordig gaat het natuurlijk sneller. Er is televisie en er zijn duizenden kansen voor alle mogelijke artiesten. Want de televisie vraagt telkens nieuwe gezichten en nieuwe mensen. Vanavond neem ik u even mee, dames en heren, naar de studio, naar de televisiestudio. Want er is vanavond een talententest. Een auditie. Dus er komt hier aanstonds een debutant. En deze man komt hier een proef van bekwaamheid afleggen. Daarboven zit de jury. En de jury spreekt de debutant toe door de microfoon. Ik zal de nerveuze debutant even halen.

0: Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen?
1: Ja, meneer, op de eerste plaats wil ik eens even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen.
0: Alleen uw naam, alsjeblieft.
1: Oh, ik wou even hartelijk danken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier op proef te spelen.
0: Alleen uw naam graag, alsjeblieft.
1: Oh, de naam is Hartman, alsjeblieft. Hartman, Charles Hartman.
0: Met een T.
1: Oh, dat mag niet zo uit.
0: En uw leeftijd?
1: Leeftijd is 64 jaar, alsjeblieft.
0: Wat heeft u voor een nummer?
1: Een telefoonnummer bedoel je?
0: Nee, uw nummer, uw act.
1: Oh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk, ja, dank u wel, alsjeblieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik heb een tovernummer.
0: Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk?
1: Oh, heel graag, dank u wel, alsjeblieft. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel gezorven in het buitenland, in de variété, met het goochelnummer. Onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van twee verschillende personen. Daar komt mijn vrouw van damals, heet Ellie. En ik heet zelf Charles. En ik heb die twee namen tezamen gekleefd. Niet? Zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je wel van de naam gehoord, niet?
0: Nee.
1: Oh. Ja, ik heb meegenomen een paar mooie kritieken. Zeg maar, ik vind dat je komt u misschien in.
0: Nee, dank u wel.
1: We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het goochelnummer. In de eerste jaren van de oorlog, daar had ik nog een uitgebreid nummer met 24 konijnen en 12 witte duiven. Dat is ook winter gekomen, ja. Dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Niet? Ja, en als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen, maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer.
0: Juist.
1: Jawel.
0: U kunt beginnen. U heeft 2 minuten.
1: Ah, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet het hele...
0: Dat hoeven we niet te zien. Begint u maar.
1: Dank u wel, alsjeblieft.

moment de hoed wil niet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen dan. Dat maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken. Is geen verschil. De truc met het ei. Ik heb het ei laten vallen, meneer.

het witte dopje is eraf gevallen, meneer. Nog een truc met een ei.

Een stuk van bootje afgevallen, meneer. Druk met de duif.

0: Teufels tut. Der Teufel heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De Teufel moet te fladderen, meneer.
1: Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan.
0: De tijd is om?
1: Ja, u hoort nog wel van ons.
0: Dank u wel, alstublieft. Meneer, als u mij misschien nodig heeft voor een programma, want u wil me misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon. Maar ik woon boven een sigarenwinkel.
1: Dag, meneer Hartman.
0: Oh, dag, meneer. Hoe was de naam ook weer?
1: Bemelmans. Jack Bemelmans.
0: Nooit van gehoord.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: laatst iets nieuws ontdekt. De Aldi. Ik wist niet eens dat het bestond, de Aldi. Ik had gewoon honger, ik liep op straat, ik loop die winkel binnen, ik had genoeg geld bij me. Ik had niet eens genoeg geld nodig. Net zo min als een tasje, alles stond voor mij klaar in dozen. Kijk, Het enige wat ik hoefde te doen, was naar een doos toe lopen, doos optillen. Ik stond meteen in de rij. Superwinkel! Na anderhalf uur was ik als eerste aan de beurt. Ik kom bij die kassa, ik zet die doos voor die doos neer, hè. Doos. Ja, maar dat is niet zomaar een doos. Dit is een doos vol met eten. Inclusief twee blouses, een zaagtafel en een cd-brander. Nou, dan kun je lachen, maar hoe duur denk je? Een prijs?
1: 2 euro.
0: 2 euro? Dat is jatten wat jij doet. Ik heb het over kopen, echt kopen. Even een goede prijs.
1: 98 euro.
0: 98 euro, lager! 50, nog lager! 36. Oh, mooi getal. 36, nog lager! 28, wat doen jullie nou rare getallen opeens? Jullie hebben gecheckt. Dan doen we 1 cd-brander erbij. Ik zal het verraden, 16 euro. Nou, dat maakt nou geen indruk meer, dankjewel. 2. Weggrap, leuk. Hey. Mooi. Leuke hoek daar ook, fijn. 16 euro. Nee, maar dat is echt, 16 euro is weinig geld. Voor 16 euro... haal ik bij de Albert Heijn 2 komkommers en een tomaat. En dan moet ik met die tomaat nog een beetje smokkelen. Die moet ik zo optillen, zo. Ja, nu. Oh. Nee, dat is echt, ik heb staan weken, hoor. Nee, dat is serieus, ik heb gewoon... Ik ben gewoon eerlijk, dit is... Dat is racisme, weet je dat? Hé, 16 euro. En dan denken jullie natuurlijk, ja, Leon, dat is hele slechte kwaliteit. Nee. Nee! Jawel, dat is niet zo'n hele goede kwaliteit. Maar goed, hey, als ik voor 16 euro 5 weken kan eten, dan hoor je mij niet meer over een koortslip of scheurbuik, weet je, maar niet uit. Nee, maar ik vind het ook goed genoeg. Kijk, de Aldi die pretendeert ook niet alsof het hele goede producten heeft. Nee! Het is gewoon shit. Ja, maar daar komen ze ook voor uit. De Aldi doet ook niet mee aan de prijsoorlog. Nee, lager kan niet dan de Aldi. Het is gewoon de bottom line. De Aldi is wel heel mooi begonnen ooit, hè? Ik heb het even nagecheckt. Er waren 2 Duitse broers, Alfons en Dietrich. En ja, die jongens die konden echt heel makkelijk aan spullen komen. En die dachten, nou, jullie hebben het nodig. Nou, dan flikkeren we het hier neer, kom maar halen. Ja, niks meer, niks minder. Schuur eromheen, klaar. Ja, maar dat vind ik zo een eerlijke vorm van handel. Ja... Zo eerlijk, zo duidelijk, zo zuiver. Zo Duits. Nee, ik hou daarvan. Ik zou er ook vaker willen zijn. Elke dag even langs de Aldi. Weet je, dat ik er voorbij loop, dat ik, hé, de Aldi, even naar binnen, hop, en weer eruit. Hoppakee. En dat zou ik ook doen... waren het niet... dat die mensen daar zo lelijk zijn... Nee, maar echt lelijk, echt. Er is ook een scène van Lord of the Rings opgenomen in de Aldi. Zonder schmink, gewoon zo. Ik vroeg naar het zout, ik werd begeleid door de golem. Here's the saltmaster, nee! Bad Smeagol! Nog iets. Ik loop die winkel uit met mijn doos. Ik was de enigste. Niemand verlaat de Aldi. Die mensen wonen daar. Serieus, ik heb een kwartier gewacht, gebeurde helemaal niks. Na een half uur nog niks. Na 3 kwartier ben ik naar binnen gegaan. Ik heb mijn doos verstopt. En ik heb mezelf ook verstopt. Ik ging zitten achter een schap met apfelgemüse. En ik ben gaan wachten tot sluitingstijd. Sluitingstijd, precies. Niemand ging weg. Sterker nog, alles ging dicht. De deuren gingen dicht. Alle dozen gingen dicht. Alle ramen gingen dicht. Jongens, jongens, laat mij die ramen doen. Alle lawaai. Zo. Zo. En alle spullen gingen aan de kant. Op één doos na. In het midden van de Aldi bleef één doos staan. Een doos curry gewürz. Alle lelijke mensen verzamelden zich rondom die ene doos. Ze gingen in een kring staan. En ze gaven elkaar de hand, de klauw. En ze gingen dansen. En ze zongen een afschuwelijk lied. We kaufen allen bij die ALDI. We kaufen allen bij die ALDI.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Dat bedoel ik, maar ik kan ook wel 6 begeleiders gebruiken. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, er is er eentje even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is het wel. Een soort, je weet nooit precies hoe lang je even hebt voor jezelf. Voordat er weer eentje bloedend of gillend of met ruzie of weet ik veel binnen. Dus je gaat, nou ja, ze zijn allebei even uit het zicht. Dus je gaat als een gek verder zitten schrijven. Ondertussen komen er nog 6 collectors aan de deur. En je moeder belt of je het allemaal nog redt met je kinderen. Je werk weet ik veel. Of je gaat even zitten kakken. Ja, sorry Doetinchem, dat ik nou maar gewoon even precies zeg zoals het gaat. Ik bedoel, vaak is dat op zo'n dag, ik weet niet hoe dat hier gaat en hoe lang jullie ervoor nodig, maar ik heb dan vaak even een paar minuten heb ik even nodig om dat klusje, ik zal maar zeggen, netjes af te werken. Zeg maar een minuut of 4, 5, nou 6 is al helemaal luxe. Maar ja, vaak heb je op zo'n dag die paar minuten nog niet eens bij elkaar weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou ik geloof dat het nu even kan, ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt naar die wc. Je doet heel zachtjes die deur open. Je gaat heel stilletjes op die pot zitten. Je trekt die deur heel zachtjes dicht. Je doet hem in geen geval op slot. Want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Die klik, die horen ze op 6 kilometer afstand. Ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, ze moeten ze ook kakken. Ik weet niet wat het is. Dan gaan hun sluitspieren los. Ik weet niet wat het is. Dus je doet hem niet. En je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot voor je gevoel. Zit je heel stilletjes. En du moment. God, het is nog waar ook zeg. Nou, du moment. Moeders onder ons herkennen dit. Dat kan niet anders. Du moment. Die kinderen die ruiken dat. Ik weet niet wat het is. Du moment. Het hoeft maar een millimeter te zijn. Maar du moment. Duw moment dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt. Zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen. Dan zwaait in één keer die wc-deur open. Mam, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skilers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je. Dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik veel. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja. Dus weg. En dat is nog niet zo erg. Maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee. Nee, dat is een heel... Je kan 10 minuten later weer gaan zitten. Maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel... schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer schiet zo terug in de grotten van Han. En dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik veel waar dat puntje blijft. Maar dat is weg. Dat is weg. Dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat is het helemaal... Dat, ja, nou ja, ja. Alle moeders hebben constipatie. Jong, jong, jong, jong.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

dat is ook het fundamentele verschil tussen mannen en vrouwen. Uiteindelijk. Zal ik dat anders heel even schematisch aanschouwelijk maken? Het verschil tussen mannen en vrouwen. Ik heb dat ding staat er nou toch. Wacht even, moet je opletten. Het heeft nog even niks met de officiële voorstelling te maken. Kijk, het verschil tussen mannen en vrouwen. Mijns inziens. Hè? Kijk, dit is de wereld, zeg maar zo. Heel globaal. En de wereld is heel, nou ja, wordt heel, ja, kan je heel grofweg onderverdelen in twee soorten mens, namelijk de man en de vrouw. Nou, de meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen uitsluitend hierin gelegen is, dat die man heeft zeg maar een soort uitstulpsel aan de onderkant. Ja. En die vrouw heeft zeg maar een soort instulpsel, zeg maar zo. Ja, en hier nog wat extra equipment, zou ik maar zeggen, zo, ja. Ja. Ja, hier trouwens ook eigenlijk. Ja, eerlijk is eerlijk, vind ik wel zo. Wacht, ik zal er even een hoofdje op tekenen, dat het niet zo onpersoonlijk is. Zo. Nou, ja. De meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen hiermee afdoende uit is gelegd. Dat dit is, klaar, afgelopen uit. Valt verder niks meer over te melden. Nou, dat is niet waar, hoe het namelijk mijns inzien zit. Dat is namelijk dat die man, die neigt er al... Nou ja, sinds mensenheugenis toe, zeg maar, om met dat uitstulpsel, nou ja, in dat instulpsel van die vrouw, zeg maar, te gaan zitten hannessen. En een beetje zo, ja. Zo, ja, zo. Nou, zo, nou. Allemaal schematisch, hè. Nou, en ja, ja. Nou, dat is overigens allemaal, dat is allemaal opgebouwd, kan het allemaal wel hebben en zo. Dat is allemaal, ja, gek genoeg kan het niks aan de hand. Maar, als je even niet oplet, dan ontstaat hier meteen allemaal gedoe. Ja, nou, dat is ook nog niet zo erg, maar er beginnen tegelijk ook allemaal hormonen door dat lijf van die vrouw te gieren en door dat hoofd. Die vrouw raakt ook meestal een beetje in verwarring in dat soort periodes. Nou, dit groeit en groeit, het gaat nooit meer om het groeien, dat moet er op een gegeven moment echt uit, anders zou die vrouw onverhoeds ja, ontploffen. Ja, als dat maar groeit en het kan er niet uit, dan zou je een enorme ontploffing krijgen. Gelukkig is daar een speciale uitgang voor. Het is wel zo, op het moment dat dat naar buiten komt, scheurt dat jammerlijk uit allemaal. Ja. Het is ernstig uit. Ja, het is veel te klein. Het is niet goed over nagedacht. Helemaal. Daar wordt overigens op dat moment heel luchtig over gedaan. Nou, mevrouw, dat hechten we wel weer. Dat komt wel weer goed. Maar ja. Het komt eigenlijk nooit meer helemaal goed eigenlijk. Eigenlijk, eerlijk gezegd, die vrouw krijgt ook heel vaak last van urineverlies en dat soort ongemakken. Nou ja, goed. In ieder geval, als je mazzel hebt... Als je pech hebt, heb ik het dan nog ineens over. Als je mazzel hebt, dan komt er een gezond kind uit. Dat merk je hier aan. Die begint onmiddellijk te blaren. Die wil namelijk melk. Nou, deze reageren erop door direct drie keer zo groot te worden. Ja? Heel vriendelijk en adequaat. Ja, melk. Nou, dat is aan zich allemaal goed geregeld. Daar wil ik ook niks van zeggen. Die melk gaat allemaal rechtstreeks de kind in, zonder te morsen, precies op de goede temperatuur. Altijd voorradig en gezellig en de kind groeit ervan. Het is echt goed over nagedacht. Daar wil ik niks over zeggen. Behalve, ja, op een gegeven moment gaat de kind toch aan de fruitprakjes of de olvariet, weet je, of een broodkorstje, weet ik veel. Ik weet niet eens meer de volgorde. In ieder geval, die heeft op een gegeven moment dat allemaal, die melk niet meer nodig. En dat gaat dan van de weeromstuit inderdaad een beetje, ja... Jammerlijk en teleurgesteld zo een beetje naar beneden hangen, zo, ja. Ja, dat is zo verdrietig, ja. Ja, die vrouw vindt het inmiddels zelf ook eigenlijk allemaal niet meer zo leuk. Nou ja, u ziet het eigenlijk zelf ook wel. Kijk, deze kant. Ja. Deze kant van de mensheid, die kan je op een gegeven moment gewoon niet meer ruilen. Nee, hè? Daar kan je bij wijze van spreken overdrachtelijk gezien niet meer mee terug naar de blokker. Nee, want dan zeggen ze namelijk bij de blokker, ja mevrouw, dat heb u gebruikt. Ja. Ja, dat ziet u toch hoop ik zelf ook wel. Dat is een beetje een beduimelde bende, mevrouw. Een beetje een afgetrapte, treurige zooi, mevrouw. Dat kunnen wij zo nooit terugleggen op de schappen. Ja, maar ik had het bonnetje nog, ja. Ja, dan kan u het bonnetje nog hebben, maar dat wil toch geen hond meer hebben? Dat snapt u toch ook wel? Dat wil... Al krijgen ze het gratis met 30 spaardukaten toe. Ja, dan hebben ze toch liever een nieuwer model, mevrouw. Terwijl deze kant, die is eigenlijk nog zo gloed als nieuw.
Daar is eigenlijk vrij weinig mee aan de hand. Dus dat wou ik maar even schematisch aanschouwelijk maken. Ja, het uiteindelijke verschil tussen mannen en vrouwen. Kijk, deze heb je niet eens een bonnetje nodig. Die kan je gewoon bij elk filiaal in gaan ruilen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Maar ja, dit hele verschijnsel, daar hoor of lees of zie je nou dus helemaal nooit iets over. In al die opgeflufte bladen. Nee, het is allemaal la la la la la. Met picknickmanden en roeiboten. Ja, en 6 dubbele sandwiches. Terwijl je zelf al lang blij mag zijn dat je een zak droge krentenbollen mee hebt weten te grissen. Ja, als je überhaupt al een keer de deur uitkomt met die rotkinderen. Ja. Ja, maar je ziet nou nooit eens een keer een ondergekotste moeder in zo'n blad staan. Nee. Met twee kinderen met griep en zij zelf ook. Ja, en dat ze al 3 hele dagen en nachten achter elkaar de bed niet heeft gezien. Daar zie je nou nooit eens een keer een leuke sfeerreportage over. Nee. Het is allemaal la la la la la. Maar je ziet nou nooit eens een keer een ontredderd gezin met de kerst. Met kabeltruien met chocoladevlekken. Ja. En profielzolen met stront.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je

0: Na het stappen broodje shawarma eten. En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen, waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doof een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groenten, moet je groenten erbij? Ap, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, Ap? Godverdamme. Ik dacht dat je huilde, pik. Hassan! Ah, doe maar één broodje, man! Eentje! Waarom? Kijk waarom! Hij hoeft niet meer. Voor mij twee witte sausen erbij. Twee. Witte. Witte. Witte. Nee, niet rode erbij. Alleen witte. Ja. Hè? Konijn? Schiet op, man. Ik heb honger. Jezus. Wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet? Als je op de bank met je voet... Als je... Dit. Hier is het op mij. Doe weg, man, bij mij hier. Veeg het weg zo, met je voet zo. Zo, ja. Ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chicky. Ap, kijk dan. Veeg weg hier. Hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Meisje. Hey. Hey. Hey, hoer. Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja.
1: Oh, ze is doof.
0: Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, Ab ook niet. Ab, ze is doof, man. Hassan!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Je verwacht het niet, hè? Jongen, jongen. Zo, dames en heren, hè? Tijd voor een beetje actie. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van: meneer Visser, ik weet niet wat ik moet, ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk, Bert. Oh, snel, begin, man, snel, vertel. Niet te snel, we schrijven mee. Zo. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oud-Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud-Hollandse spreekwoord zegt bij bloemschikken: als de bloem in de vis gesteerd en de vjetter komt eronder met de pokon, heb je zo de trusken Norrelus en heb je een prutsko, oh, moet je trusken aan. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij het bloemschikken? Weten we niet, Bert? Vertel, man, desnoods leggen we geld bij. Zo, hoor. Dames en heren, het belangrijkste met bloemschik is natuurlijk de helm. Bert, leg uit, snel, leg uit, man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel iets te hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val. Oh, ik val. Ik kan u niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Nou, wat hebben we verder nodig bij bloemschikken? De bloemetjes. Heel goed. Au, Bert, wat leren we veel. Dames en heren. En we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog maar één keer. Nou goed. Het basisprincipe, dames en heren, van het bloemschik is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mes, ik doe het even met een schaar. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames en heren. Je verwacht het niet. Je denkt, hij doet dat en dan doet hij dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Oh, god, oh, god. Bert, ga door, laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Dames en heren. Soms, dat is een beetje treurig dit. Soms, dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. Au, wanneer niet? Nou, vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Let u op.
1: Goedemiddag. Schikt het? Nee.
0: U ziet, het wordt een biedermaaiertje. Het komt nog heel precies.

0: niet vaak genoeg waarschuwen, hoor. Dames en heren, we gaan nou iets heel anders doen. We gaan dakpannen leggen. Oud bed, leuk. Wat een variatie, man. Ga verder. Meer, meer bed. Veel, geef. Dames en heren, dakpannen leggen. We hebben er allemaal iets aan. Nou, wij niet. We hebben een plat dak. Nou, dat doe je maar niet mee. Dames en heren, het oude Hollandse spreekwoord zegt... een dak zonder dakpunnen. Dan klit het zo die wiet er in de snij op. Dan schuift de plank en zo viert er in het plafond. Druk, druk, druk, en zo lukke ruk. Ik weet echt niet. Dames en heren. Vaak is de dakpan iets te groot. Albert, wat zie je dat goed. Dan moet er een klein stukje vanaf. Ja, he, er hoeft niks bij. Anders word je alleen maar langer. Bijvoorbeeld, dit hoekje moet eraf. Dit hoekje moet eraf. En voor ik het hoekje wegtik met een hamer, is het verstandig dat ik het even inkras met iets scherps, zodat het zometeen makkelijk wegtikt met een hamertje.
1: Hoe verzin je het?
0: Ik doe het even met een schaar, zonder van de schaar zo te zeggen, maar die was toch al stuk, dat geeft niks. Dus ik kras het even in. Dit hoekje moet eraf. Ook hier het belang van de helm. Let u op. Oh jee, de schaar flipt weg. Oh! Zo, dan even aantikken. Heel klein tikje is voldoende. Anders gaat de hele... Alleen het hoekje hoeft er maar af. Even aantikken is ruim voldoende. En u ziet het, hij past. Oh nee, nee Bert, wacht, wacht. Nee joh, snel Bert, snel. Nog één. Hups, en... Zo. U ziet het, precies hetzelfde. Alleen die is groter. Dames en heren, laat ik eerlijk tegen u zijn. Ik zie een paar mensen kijken met een blik van... Meneer Visser, wordt het nou niet tijd voor een moment van rust? Is het nou niet tijd om... Wel niet. Dat doet hij er gewoon tussendoor. Meneer Visser, wordt nou niet tijd om te kijken wat moeder de vrouw... in de broodtrommel heeft gedaan, of als er geen moeder de vrouw is. Wat je zelf hebt gesmeerd 14 dagen geleden. En nu waarschijnlijk met champignons. Meisje, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens wat ik voor je heb gemaakt. Het is een biedermaaiertje. Hier komt ook nog wel een bloempje aan, hier zo. Met een beetje patek zit dat zo vast. Zo. Is een hele mooie. Zie het, hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zet hem gewoon onderaan de

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: En toen mocht ik meedoen met een officieel judo-toernooi. En dan zou je denken, oh Jochem, superleuk, een toernooi, een beetje wedstrijdspanning, kun je kijken hoe ver je bent, maar ik klapte meteen dicht. Zodra er mij druk opkwam, klapte ik meteen dicht. En dat kwam weer door mijn Duitse vioollerares. Want die zei altijd als ik iets niet goed deed, stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Vreselijk mens. Zeg ik niet vaak, maar deze was ook lelijk, die was in het spookhuis geboren. Ik heb haar pasfoto wel eens gebruikt om een ei te laten schrikken. Vreselijk. Had zo'n suikerspinkapsel, helemaal strak van de haarlak. Een soort gebaar van beton op de hoofd, zo'n bunker. Zo'n soort bunker op haar hoofd. Moest ik meteen aan het liedje van Claudia de Breij denken.
1: Als er oorlog komt en ik moet schuilen, mag ik dan bij jou?
0: Maar dan had ik de hele week geoefend. Moet je nagaan, had ik de hele week keihard geoefend. En dan ging ik voordoen wat ik geoefend had. Zei ze, Jochem,
1: stap maar heel even. Stap maar heel even. Mag ik heel even in je oren kijken? Nee, daar zit geen poep in. Toch is het hartstikke vals. Dus stop maar. Begin maar helemaal opnieuw.
0: En dan ging zij voordoen hoe ik het wel moest doen. Maar dan zag ik helemaal niet wat ze deed. Omdat haar armflappen als gordijnen in de wind tegen mijn wang aanklapten. En als ik het dan nog een keer fout deed, dan ontplofte ze. Maar dan ontplofte ze op zijn Duits. Dan kwam ze als een soort vrouw Merkelo aflopen.
1: Aus mein Mietnacht seid von zu gegenüber. Ja, heel goed luisteren. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw. Stop maar, begin maar helemaal opnieuw.

Luister. Ik woon in Leiden, voor de mensen die het weten. En in Leiden, achter mijn huis, is een bejaardentehuis. 3 maanden geleden ben ik voor een goed doel gaan lunchen in dat bejaardentehuis. Ik kom naar die eetzaal binnen. En wie zie ik serieus zitten? Deze mevrouw. Ik zweer dat je dat zei, het was stokhout. Ze kennen helemaal niemand meer, mij ook niet meer. En ik zie er zo in een hoekje zitten eten. En ik zie er zo met een lepel allemaal doppertjes pakken. En zo richting de mond doen. En al die doppertjes flikkeren van die lepel af. Ben ik erheen gegaan. Ik zei, stop maar. Begin maar helemaal. Wrak.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mijn vader was een curieus man. Ja, iedereen die mijn vader kende, die zei allemaal... curieus man. Hij was goochelaar. En hij kon één truc. Hij kon uit een konijn een hoge hoed toveren. Ja, rukte die zo zijn best zo. Hup. En dat konijn kon ook iets. Dat konijn kon praten. Dat wil zeggen, hij kon twee woordjes zeggen. Immers en daarentegen, kon dat konijn zeggen. Ja. Dus kwam mijn vader op, liep naar de konijn. Rukte die hoge hoed eruit. Zette die op, klopte in zijn handen en zei de konijn. Immers. Klopte die twee keer. Daarentegen. Mijn vader was binnen. Mijn vader was de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo weet je die, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Dat was zijn naam, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo weet je die, hè. Stond ook op de poster, hè. De grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Stond eronder, hè. Geen telefoon uit. Hallo, met de grote oebidoebi, maar het konijn wat immers en daarentegen zegt. Zo heet die, hè. Maar... dat konijn werd ouder en kreeg moeilijkheden met praten. Niet met immers, hè. Immers ging hartstikke goed, immers was geen probleem, maar daarentegen, moeilijk. Op een gegeven moment verstond je alleen nog maar daar. En dan moest mijn vader het land door met een konijn wat immers een daar zegt. Is dat belachelijk. En toen... was een konijn dood. Mijn vaders wereld stortte in. Wat moet hij nou zeggen? Nu konijn, dan moet hij nooit zo lukken als hebben. Hebben we er ook een gevonden, maar dat was een stuk minder. Ja, truc met die hoge hoed lukte niet. Dat werd een wollen muts. En toen moest mijn vader dat nieuwe konijn leren praten. En dat was zo schrijnend om te zien. Hoe mijn vader, de grote oebidoebi, 2 jaar lang, elke dag, uren, voor het hok stond. Immers! Immers. Oh. Maar het konijn wilde het niet zeggen. Dus het konijn wilde geen immers en daarentegen zeggen. En weet je wat nou het gekke was? Gekke was, konijn had zichzelf wel allerlei andere woorden aangeleerd, hè? Sommering kon hij zeggen, en geel zucht, en mijn eet, terzijde, peperclip, belhamel, en gehucht, kon hij allemaal zeggen. Maar dat wilde mijn vader niet. Mijn vader wilde alleen immers, en daarentegen. En vader ging toch optreden met het nieuwe konijn, maar dat werd een drama. Mijn vader komt op, loopt naar dat konijn toe, rukt die bolle munt eruit, zet hem op, klapt in zijn handen en dat konijn...
1: Beslammering, hè?
0: En dat publiek, wij willen immers! Ja, toen is ze ermee opgehouden. Toen werd het een verbitterde man. De hele dag zat hij maar een beetje tv te kijken. Er ging niets meer van uit. Tot hij op een dag zei... Ik trek er bij de wereld en ik wil zwerven. Ik word een bohemier. Nou, deed hij Jacques de Kom zijn nek. Dan was hij bohemier. En ja, dan ging hij zwerven. 'S ochtends kwam hij 's middags thuis warm eten. Toen belde ik me erop. Ik zeg, pap, hoe gaat het nou? Heel goed. Ik zeg, wat ga je doen? Ik ga de criminaliteit in. Ik ga prins Willem-Alexander ontvoeren. Maar de eerste beste arrestedentocht, rukkingen van het ijs, flikker ik hem achter in mijn auto, rijd ik naar huis, sleep hem thuis de garage in, zag ik zijn rechterbeen eraf, stuur ik de rechterbeen naar Soestdijk met een brief erbij. Als ik nou niet heel snel 600 gulden op mijn rekening krijg, dan zwaait er wat. Toen ging ik hem thuis opzoeken. En toen zat hij thuis, te neergeslagen op de bank. Ik zei, papa, wat is er? Ach, ik kan niks. Ik kan niks en ik ben niks. En ik zeg, hoezo, man? En met de grote oebidoei. Ja, maar ik heb alles aan mijn konijn te danken. Ik ben niks. Ik had alles aan mijn konijn te danken. Dat is niet waar, papa. Konijn had alles aan jou te danken. Zo moet je het zien. Jij hebt toch al die woorden geleerd? Hemels en daden. Oh, man, dan heb jij hem geleerd. Dat is jouw prestatie. Jouw verdienste. Jouw levenswerk. Daar moet je trots op zijn. Je moet met opgeheven hoofd door de straten lopen. Omdat jij dat gepresteerd hebt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Vroeger, ik had vroeger een fiets met van die kleppertjes tussen de spaken. Ja, dat waren gewoon speelkaarten, maar ik noemde dat kleppertjes, want zo'n geluid maakt net. Dan had ik een houten blokje had ik in de hand. Dat was mijn walkie-talkie. Walkie-talkie. Breaky, breaky. Had ik een tak achterop voor betere ontvangst. En dan was ik de motoragent uit de politie-serie Chips. Dan ging ik zo kluts, stoeprand op, kluts, stoeprand af. En zei mijn moeder, Guido, je moet niet continu met je fiets die stoepranden op en af gaan, want er komen er allemaal slagen in je voorwiel. Nou, pas sindsdien zaten er slagen in mijn voorwiel. Ik heb ook niet voor alles de oplossing. Ik had ook foute oplossingen voor problemen. Wie is er hier onder de 18? Oké, ga ik het voor jullie even uitleggen. Dat is niet lullig bedoeld, maar de andere mensen zullen het namelijk gaan herkennen. Ik had vroeger, een Walkman. Wat? Een mp3-speler? Nee, een Walkman. Wat een iPod? Nee, een Walkman. Toen nog met cassettebandjes. Ja? Maar ik had geen gewone Walkman. Nee, ik had nog een van de allereerste Walkmans. Ik had vroeger een knalrode vierkante plastic Walkman van de Blokker. Het ding vrat batterijen. Moesten vier batterijen moesten daar toen nog in. Het kon alleen maar vooruit spoelen. En dat is een metalen beugeltje met van die oranje schuimpjes. Super blij. Maar dat ding konden ze alleen maar vooruit spoelen. Maar juist bij het spoelen, dan vrat het ding batterij. Dus vond ik altijd zonde om te gaan spoelen, want dan gingen die batterijen heel snel leeg. Dus als ik dan moest spoelen, dan ging die echt spoelen. Maar dan haalde ik altijd het bandje eruit. Ik met zo'n potlood ging zo in dat bandje. Moest spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen, spoelen. Ging snel. Ging het niet snel, gelukkig ging ze hop, dat bandje dwars door de kamer. Maar op een gegeven moment kreeg je natuurlijk oplaadbare batterijen en dat was de oplossing. Want dan kon je 3 dagen lang opladen en dan kon je gewoon een uur lang je gang gaan. Maar dan nog kon dat ding alleen maar vooruit spoelen. Dus als ik hem terug uit moest spoelen, moest ik natuurlijk alsnog dat bandje eruit halen en met mijn potlood zo terug, terug, terug, terug. Dan kwam ik er 3 jaar later achter dat als je het bandje omdraait en dan vooruit voelt, dat ook terug uit is, maar dat maakt niet uit. En ik nam die bandjes altijd op van de radio. Ik heb er daadwerkelijk 6 jaar over gedaan. Voordat ik er zelf achter kwam dat Eternal Flame van de Bengals in het echt niet eindigt met deze week op 3. En met de kerst dan ging ik de top 100 opnemen van dat jaar. Had ik 2 goed getrainde gespierde vingers voor die superzware knoppen. Play en rec. Play en rec. Even stil. Ik moet gaan opnemen. Stil. Ik moet opnemen. 3, 2, 1. Klats. Na een klein half uur hing ik op zijn kop voor de cassettecorder te wachten. Totdat het bandje afgelopen was. Even stil. Ik moet het bandje omdraaien. Ik moet het bandje omdraaien. Stil, stil. Aan de ene kant werd het bandje steeds dikker. Aan de andere kant werd het bandje steeds dunner. Op een gegeven moment zag ik zo'n wit stukje tape in beeld. En nu stop omdraaien. En verder. Het is nu natuurlijk super ouderwets. Ik heb nu een auto reverse. Maar en op de kleuterschool hadden we een plank met daarop allemaal glazen potten. En in die glazen potten zaten gedroogde bonen, gedroogde erwten. Om te leren tellen of zo, ik weet het niet precies. Het enige wat ik met van die gedroogde erwten weet, is als je er eentje die iemand anders in het oor stopt, is er niks in de hand totdat hij zegt, zit iets in mijn oor! Dan zit hij vast. Ecoline kun je drinken, wasco kun je eten. Een stuiterbal is maar voor 1 dag. Weg. Een geodriehoek. Een onbreekbare geodriehoek. Yeah. Een geodriehoek die ging altijd aan allebei de kanten dwars door je etui heen. Oh, flop, flop, flop. Maar dat zal met mijn passer niet gebeuren, dacht ik. Had ik een heel slim trucje, had ik een gummetje. Die zet ik zo de punt van die passer. Maar ja, na 1 minuut had ik natuurlijk 2 gummetjes, 4 gummetjes, 8 gummetjes, 6 gummetjes. Zat die hele etui vol gum en ging die passer alsnog dwars door mijn etui heen. Oh, fuck. Maar ik had ook 1 supergum. Ik had 1 supergum, dat was een gum. Met aan de ene kant een wit stukje. Aan de andere kant een blauw stukje. En in het midden een kartonnetje. Van de HEMA. En met het witte stukje kun je potlood gummen. En met het blauwe stukje kun je pen gummen. Wie gaat er nou pen gummen? Zegt dan maar potlood, ja. Oh.
had je van die doorzichtige lijm met de handenarbeid. Maar aan het eind van de les had je allemaal zwarte velletjes aan je hand. En die lijm die verkleurt. Maar als je nou een klein beetje water bij die lijm deed, dan kreeg je van die grote witte lijmballen en die kon je gooien. Yay! Op dag 1 van klas 1 kreeg ik een vulpen en zo'n gerecyclede klapblok. En die combinatie was niet slim. Want op dag 1 van klas 1 kwam ik erachter. Als je met de punt van een vulpen bovenop zo'n klapblok blijft staan, krijg je zo'n mooie grote blauwe inktvlek, 200 blaadjes diep. Wow! Als je hard op de punt van een vulpen drukt, krijg je 2 lijntjes. Yay! Nou, zal ik nou eens met die vulpen hebben? Nou, zal ik nou eens met die vulpen hebben? Nou, zal ik nou eens met die vulpen hebben? Ah, hij gaat verdammen. Hij lekt. Zullen ze met zijn blauwe bek zo. Dat die schapen in Limburg denken, oh, daar komt de blauwtong vandaan. Hij lekt. Ging die vulpen hier openschroeven om te kijken waar die inkt vandaan kwam? Ging die vullingen eruit halen? Hey, die vulling is bijna leeg. Hey, die vulling is bijna leeg. Dus met die blauwe klauwen. Hey, die vulling is bijna leeg. Hey, hij rammelt. Hey, er zit een balletje in die vulling. Ging die vulling hier openmaken? Ging die balletjes eruit halen? Gingen die balletjes, ging je sparen? En op een gegeven moment heb je 3 van die ronde doosjes. Helemaal vol met van die balletjes. Waar je niks mee kon. 2,5 jaar terug ben ik verhuisd. Toen heb ik een etui van mezelf teruggevonden. Met 261 kleurpotloodpunten. Wat moest ik ermee? Ik spaarde ze niet eens. Nee, ik brak ze zelf af. Zo. Nou, Gide, dat wil ik niet echt sparen. Ik brak ze zelf af, dan kreeg je aandacht. Dan kreeg je aandacht. Mijn leraar had namelijk voorgaan in de klas, op zijn bureau, een elektrische puntenslijper. Kom, ja, nu, ja, kom. Meneer, mijn punt is eraf. Ja. Dank u wel. Ja, hij is weer goed. Dank u wel.

0: Iedereen kijkt. Ja. Nog een keer. Ja. Meneer.
1: Dankjewel.

0: Hoe heet je?
1: Marco.
0: Marco? Ja. Marco, broed maar uit. Nee, Marco wil je het ei even bij je houden aan het einde van de voorstelling. Ja, dankjewel.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.